Bij mijn zomerbrijs, daar is koin om nice, daar zijn helle beis. Spieglein aan de dekke, wer pinkelt champagne aufs ijs?